0: ga accelerator, ga toch accelerator op de ready gaan moet.
1: Letaba, letaba. O ga limet, goed jullie, o ga toch accelerator.
2: Dikke nieuwe, ga hij de accelerator, jonne, hou je ga toch. Ik moet green in life, papa. Let's go through.